dit nummer het verschil voor vandaag. We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Park, de radio van bij ons.

0: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Scholten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur, aan de E10-plas in Scholten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
1: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland, een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be.
2: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 6 uur.
3: Goedemorgen. De hotels aan onze kust tellen een pak minder boekingen voor het verlengde hemelvaartweekend dan vorig jaar. Het gaat om 20% minder overnachtingen en dat heeft alles te maken met het weer. Dat zegt Michelle Martens van Westdoer.
4: Het weer voor het komend verlengd weekend is wat wisselvallig. Naar het einde van het verlengde weekend gaat het wel wat beter. Dus we mikken ook wel op die extra last minutes voor die laatste overnachtingen. Maar op dit moment merken we toch een iets minder boekingen. Vorig jaar viel dat verlengde weekend ook veel later in mei.
3: En het was toen ook beter weer. Drie leden stappen uit de raad van bestuur van het Brusselse cultuurhuis Bozar omdat de Israëlische dirigent Rav Shani een concert zal geven in Brussel. Dat schrijft de VRT. Shani zorgde vorig jaar voor veel ophef toen zijn optreden geschrapt werd op het Gent-festival, omdat hij zich niet genoeg zou uitspreken tegen de Israëlische oorlog in Gaza. Maar de directeur van Bozar zegt nu dat hij wel welkom is in Brussel en dat pikken de leden niet. En in Frankrijk pakt PSG opnieuw de titel, al voor de vijfde keer op rij. Het won gisteravond met 0-2 bij Lens en kan nog met één speeldag te gaan niet meer bijgehaald worden. In Italië heeft Inter Milan dan weer de beker gewonnen. Het versloeg in de finale Lazio met 2-0. Buien vandaag met kans op onweer en tussendoor ook opklaringen. Na de middag in het westen droger met opklaringen en maxima rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het trouwens wisselvallig met buien, maar het wordt wel wat warmer.
1: Kies je voor dames of herenmode? Kies je voor sportief of gekleed? Kies je voor blauw of groen? Kiezen doe je bij Shirt Center, parking het Ven 12 in Schoten, met gratis parkeergelegenheid. Klik op shirt-center.be en kies voor mooie mode, Shirt Center.
2: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: vinden mensen van Patisserie Manus?
1: Tijdens de zomer sluit ik de werkweek altijd af met een bolletje ijs van Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: Vanaf nu zaterdag 16 mei openen de Antwerpse openluchtzwembaden opnieuw de deuren voor het grote publiek en ook voor het zomerseizoen. Zwemvijver Poekenberg in Deurne en openluchtzwembad De Molen op Antwerpen-Linkeroever blijven tot midden september open. Boekenberg krijgt deze zomer langere weekenduren in juli en augustus, van 10:00 tot 7:00. De ecologische zwemvijver draagt bovendien voor het 5e jaar op rij het internationale Blue Flag label voor de duurzaamheid, veiligheid en toegankelijkheid. Later openen ook nog de buitenbaden van Sportoase Grootschijn en het zwemdok hun deuren. Politie Zonnevoort Kempen heeft in april meer dan 15.000 voertuigen gecontroleerd tijdens snelheidsacties. Daarbij bleek dat ruim 1280 bestuurders of 8,3% van de gecontroleerden te snel reden. Het grootste deel van de chauffeurs hield zich dus wel aan de toegelaten snelheid. Opvallend is wel dat er geen extreme snelheidsovertredingen of grote pieken werden vastgesteld. Volgens de politie toont dat aan dat veel weggebruikers zich bewust zijn van het belang van veilig rijgedrag. In Antwerpen is de opbouw van de jaarlijkse Sinksefoor gestart op Spoor Oost. De populaire kermis opent op zaterdag 23 mei en loopt tot en met zondag 28 juni. Vorig jaar lokte de Sinksefoor zo'n 800.000 bezoekers met opvallend veel volk tijdens de weekdagen. Ook dit jaar keren de traditionele attracties en kramen terug. Sinksefoor in Antwerpen blijft daarmee een van de grootste publieksactiviteiten van de stad.
4: Een raam in je hellend of plat dak? Ook daarin is A. Michielsen en Zonen een krak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: Klein mannen, dat kost geld, jongens. Nou heeft de Leo van Victoria mij een spaarplan aangeraden, want hoe vroeger dat je begint, hoe meer dat je ze kunt meegeven. En voilà, mijn spaarplan, dat haal ik bij de Leo. Mijn bingels, ja, die zal ik zelf wel maken.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
2: Vergeef me, heilige vader, want ik heb gezondigd.
3: Vertel, mijn zoon. Was het de drank?
2: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
3: Begrijpelijk. Bettien, wees gegroetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
4: Halleluja, de verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang.
5: Keer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
6: Zaterdag 30 mei, de vijfde editie van Cultuur in den Hof. Kom genieten van zes artiesten in zes Mariaburgse tuinen. Jean Bosco Safari, Renata Luisa, Mathieu en Guillaume, Klaas van Yevgeni, GB Connection en de Bonanzas. Zaterdag 30 mei, Cultuur in den Hof. Tickets en info op mariaburg.be.
7: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 7 uur.
8: Goedemorgen. Het Federaal Voedselagentschap waarschuwt opnieuw voor besmette babymelk van Nutrilon. De melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er mogelijk ceruliede in zit. Dat is een bacterie die kan leiden tot overgeven en diarree. Door foute leveringen is die melk nu opnieuw in de winkelrekken beland. Helene Bonte van het Federaal Voedselagentschap.
9: Eén levering is gegaan naar verschillende filialen van Medimarkets in België. En een tweede levering is gebeurd naar verschillende individuele apotheken. We vragen toch wel aan ouders die recent deze producten hebben gekocht om goed na te gaan welk lotnummer en welke houdbaarheidsdatum op die verpakking staat, om te gaan kijken of die eventueel toch deel zou uitmaken van de terugroeping. En als ze die in hun bezit hebben, om die absoluut niet aan hun baby te geven.
8: Je kan de lotnummers terugvinden op de website van het FAVV. Er rijden weer treinen tussen Brussel-Zuid en Linkebeek op de lijn Brussel-Charleroi, nadat daar gisteren een boom op een trein viel. Daarbij raakte de bovenleiding beschadigd. Er is vanochtend één spoor vrijgemaakt, aan het andere wordt nog gewerkt. Bij het ongeval moesten gisteren bijna 500 passagiers geëvacueerd worden. De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 2028 worden de 6 politiezones 1. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin wil dat ook andere politiezones fusioneren. Minder boekingen aan de kust dit verlengde weekend als je dat vergelijkt met cijfers van vorig jaar. Het gaat om 20% minder overnachtingen en dat heeft alles te maken met het weer. Dat zegt Michelle Martens van Westtour.
10: Het weer voor het komend verlengd weekend is wat wisselvallig. Naar het einde van het verlengde weekend gaat het wel wat beter. Dus we mikken ook wel op die extra last minutes voor die laatste overnachtingen. Maar op dit moment merken we toch een iets minder boekingen. Vorig jaar viel dat verlengde weekend ook veel later in mei.
8: En het was ook beter weer. Het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is nu officieel begonnen. Trump is in de hoofdstad Peking ontvangen door president Xi Jinping. Die zei dat de wereld op een nieuw kruispunt staat en dat China en de VS samen moeten bloeien. Trump noemde Xi Jinping dan weer een groot leider en benadrukte de fantastische relatie met China. Het staatsbezoek duurt nog tot morgen. En in het Franse voetbal pakt PSG opnieuw de titel al voor de 5e keer op rij. Het won gisteravond met 0-2 bij Lens en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer ingehaald worden. In Italië heeft Inter Milaan de beker gewonnen. Het versloeg in de finale Lazio met 2-0. Buien vandaag met kans op onweer en tussendoor ook opklaringen. Na de middag is het vanaf de kust droger met meer opklaringen en maxima rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig met de buien, maar het wordt wel iets warmer.
1: Shirtcenter, het adres voor dames- en herenmode in Hartjeschoten. Persoonlijk advies, bekende merken en makkelijk en gratis parkeren. Shirtcenter, parking het Ven 12 in Schoten. Klik op shirt-center.be en
11: kies voor mooie mode. Shirtcenter.
7: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

Ook al is vandaag een druilige regendag. Van onze muziek krijg je een glimlach.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Ons zondagontbijt, dat komt altijd van bij Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: Het Antwerpse cameranetwerk wordt de komende jaren uitgebreid met 201 extra camera's op het openbaar domein. Daarmee stijgt het totaal aantal toezichtcamera's in de stad Antwerpen tot ongeveer 1200. Nieuwe camera's komen er onder meer in Antwerpen-Noord, het Kiel, Deurne-Noord, Merksem, Borsbeek, het Zuidpark en ook het Stadspark. De stad trekt 21 miljoen euro uit voor het camerabeleid en krijgt daarmee ook steun via het federaal grootstedenplan. Volgens burgemeester Als van Doesburg in Antwerpen moeten de camera's zorgen voor meer veiligheid en ook een efficiëntere politieaanpak. Antwerpen krijgt deze zomer geen groot WK-scherm op de Scheldekaaien voor de wedstrijden van de Rode Duivels. Door de afgenomen supportershype en ook de financiële risico's kiest de stad voor een kleinschaliger supportersdorp en het zal doorgaan op de dageraadplaats in Antwerpen. Daar kunnen zo'n 3.000 tot 4.000 fans de Belgische wedstrijden volgen op groot scherm. Het initiatief wordt opnieuw georganiseerd samen met supportersvereniging Allemaal Samen, Tous Ensemble van Café Zeezicht. Nachtwedstrijden mogen volgens de stadsregels niet in openlucht worden uitgezonden. Vanaf nu zaterdag 16 mei openen de Antwerpse openluchtzwembaden opnieuw de deuren voor het grote publiek en ook voor het zomerseizoen. Zwemvijver Poekenberg in Deurne en openluchtzwembad De Molen op Antwerpen-Linkeroever blijven tot midden september open. Boekenberg krijgt deze zomer langere weekenduren in juli en augustus, van 10:00 tot 7:00. De ecologische zwemvijver draagt bovendien voor het 5e jaar op rij het internationale Blue Flag label voor de duurzaamheid, veiligheid en toegankelijkheid. Later openen ook nog de buitenbaden van Sportoase Grootschijn en het zwemdok hun deuren.
4: Een nieuw plat dak op uw huis? A. Michielsen en Zonen heeft alles in huis. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Dus we kiezen voor een warmtepomp, dan hebben wij advies nodig.
1: Een warmtepomp?
0: En een geothermische boring, hè?
1: Toch geen drie firma's, hè?
0: Ah, nee, kijk hier, Aquadril.
1: Wauw, één aanspreekpunt voor het hele traject. Erkende boormeesters, advies.
2: Aquadril, uw aanspreekpunt voor geothermie. Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11.
3: Bij Keurslager De Mulder in Brasschaat laten we de tijd zijn werk doen. Ons dry-aged beef rijpt wekenlang aan het bot voor een intense smaak en boterzacht vlees. Geen gewone steak, maar een unieke beleving op je bord. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
4: ChatGPT?
5: Ja?
4: Ik wil met mijn mama gaan shoppen. Ze wordt 55, maar ze voelt zich oud. Dus ik wil ze stijlvol en wat jonger kleden. En ik heb een bikini en een beach outfit nodig voor mijn vakantie.
5: Geen probleem. Bij Dolce Donna vinden jullie alles tegelijk. Stijlvolle kleding voor mama, zodat ze zich terug goed in haar vel voelt. En leuke strandoutfits voor jou.
4: Ah, perfect.
2: Dolce Donna, fashion en lingerie. Voor die bijzondere moeder-dochter momentjes. Gezellig shoppen verzekerd.
6: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Brasschaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
7: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 8 uur.
8: Goedemorgen. Besmette babymelk van Nutrilon is opnieuw in de rekken terechtgekomen. Dat meldt het Federaal Voedselagentschap. De melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er mogelijk een bacterie in zit die kan leiden tot overgeven en diarree. Door foute leveringen is die melk nu opnieuw in de winkelrekken beland. Helene Bonte van het Federaal Voedselagentschap.
9: Eén levering is gegaan naar verschillende filialen van Medimarkets in België en een tweede levering is gebeurd naar verschillende individuele apotheken. We vragen toch wel aan ouders die recent deze producten hebben gekocht om goed na te gaan welk lotnummer en welke houdbaarheidsdatum op die verpakking staat, om te gaan kijken of die eventueel toch deel zou uitmaken van de terugroeping. En als ze die in hun bezit hebben, om die absoluut niet aan hun baby te geven.
8: Je kan de lotnummers terugvinden op de website van het FAVV. De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 2028 worden de 6 politiezones 1. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin die wil dat ook andere politiezones fuseren. Ons land telt nu 180 zones, dat moet naar 60 gaan, vindt Cantin. De quarantaine op het cruiseschip voor de kust van Bordeaux wordt opgeheven, toch deels. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Op het schip viel een dode. Eerst werd gedacht door buikgriep, maar het blijkt nu een hartstilstand te zijn. Toch gaat er ook een buikgriepvirus rond op dat cruiseschip. Passagiers die symptomen hebben, die moeten in hun kajuit blijven, de anderen mogen er weer uit. Aan boord zitten meer dan 1200 passagiers, voornamelijk Britten en Ieren. Het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is nu officieel begonnen. Trump is in de hoofdstad Peking ontvangen door president Xi Jinping, die zei dat China en de VS samen moeten bloeien. Trump die noemde Xi Jinping dan weer een groot leider en benadrukte de fantastische relatie met China.
10: You're a great leader, I say it to everybody, you're a great leader. It's an honor to be with you, it's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
8: Het staatsbezoek duurt nog tot morgen. En in het Franse voetbal pakt PSG opnieuw de titel, al voor de 5e keer op rij. Het won gisteravond met 0-2 bij Lens en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer ingehaald worden. In Italië heeft Inter Milan dan weer de beker gewonnen. Het versloeg in de finale Lazio met 2-0. En voor wie vannacht de vlammen uit het Thermae Palace Hotel in Oostende zag slaan, geen paniek, het was fake. We kregen filmpjes binnen van ongeruste luisteraars, maar na een paar telefoontjes werd het allemaal duidelijk. Het gaat om opnames van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat is een fictiereeks met onder meer Louis Talpe en Jennifer Heijlen. Buien vandaag met kans op onweer en tussendoor ook opklaringen. Na de middag vanaf de kust droger met meer opklaringen, maximaal rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig met buien, maar het wordt wel wat warmer.
1: Shirtcenter, het adres voor dames- en herenmode met topservice. Shirtcenter heeft ook extra grote maten van modieuze merken tot 5XL. Kies je voor sportief of stijlvol. Shirtcenter, al jaren een begrip. Parking het Ven 12 in Schoten met gratis parkeren voor de deur.
11: Kies voor mooie mode, Shirtcenter.
7: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Onze jongens zijn verzot op de sandwiches van Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: In Antwerpen is de opbouw van de jaarlijkse Sinxafor gestart op Spoor Oost. De populaire kermis opent op zaterdag 23 mei en loopt tot en met zondag 28 juni. Vorig jaar lokte de Sinxafor zo'n 800.000 bezoekers met opvallend veel volk tijdens de weekdagen. Ook dit jaar keren de traditionele attracties en kramen terug. Sinxafor in Antwerpen blijft daarmee een van de grootste publieksactiviteiten van de stad. Het lokaal bestuur van Stabroek zoekt een concessiehouder voor het drankbeheer in de spiegeltent van Stabroek Wintert 2026. De tent aan de Blokwegvelden wordt vanaf half november tot vlak voor kerst een ontmoetingsplek met evenementen en vrije inloopmomenten. De uitbater staat in voor de drankvoorzieningen, de logistiek en ondersteuning van de activiteiten, maar kan ook zelf evenementen organiseren. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot 30 juni om 9 uur 's ochtends. Het gemeentebestuur voorziet een dagelijkse vergoeding voor deze opdracht. Morgen, vrijdag 15 mei, vindt op de Botermarkt in Zandvliet de tweede editie van de Polder Pop-up plaats. Bezoekers kunnen terecht bij vaste marktkramers, lokale onlinehandelaars en foodstands met onder meer Italiaanse pasta en glutenvrije desserts. Om 10 uur worden ook de winnaars van de actie Maand van de Markt bekendgemaakt en deelt het district 5 winkelcaddies uit. Muzikale sfeer komt er alvast van het duo Amor Fou, dat van 10:30 tot 11:15 optreedt op de markt in Zandvliet. De muzikant brachten eerder al optredens in binnen- en buitenland.
4: Je gever laten bekleden? Met A. Michielse en Zonen ben je 100% tevreden. Kijk op michielse.be. A. Michielse en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur, aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
1: Goed zien en er ook goed uitzien. Gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Brasschaat, Maria Terheide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
2: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
3: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
2: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
3: Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 9 uur.
6: Goedemorgen. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen is gisteravond een boerderij volledig afgebrand. Buurtbewoners zouden luide knallen gehoord hebben, waarna het gebouw in de vlammen opging. In de stallen stonden nog paarden en koeien, maar die konden gered worden. Een van de bewoners van de boerderij ademde te veel rook in en werd naar het ziekenhuis gebracht. Er rijden weer treinen tussen Brussel-Zuid en Linkebeek op de lijn Brussel-Charleroi. Nadat daar gisteren een boom op een trein viel, daarbij raakte de bovenleiding beschadigd. Er is vanochtend 1 spoor vrijgemaakt, aan het andere wordt nog gewerkt. Bij dat ongeval moesten gisteren bijna 500 treinreizigers geëvacueerd worden. De quarantaine op het cruiseschip voor de kust van Bordeaux wordt opgeheven. Toch deels, dat laten de lokale autoriteiten weten. Op het schip viel een dode. Eerst werd gedacht door buikgriep, maar nu blijkt het om een hartstilstand te gaan. Toch gaat er ook een buikgriepvirus rond op dat cruiseschip. Passagiers die symptomen hebben, moeten in hun kajuit blijven. De anderen die mogen er weer uit. Aan boord zitten meer dan 1200 passagiers, voornamelijk Britten en Ieren. Harde taal van de Chinese president Xi Jinping tijdens het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump. Die zegt dat China en de VS wel eens in een conflict zouden kunnen komen als de VS de situatie met Taiwan verkeerd aanpakt. Kort samengevat, Taiwan wil onafhankelijk worden, China wil dat niet en de VS is de belangrijkste wapenleverancier van Taiwan. Vandaar de gevoeligheid. Het bezoek was nochtans vriendschappelijk begonnen. Beide presidenten zeiden dat ze meer willen samenwerken. En Trump noemde de Chinese president een groot staatsman.
7: You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
6: Het staatsbezoek duurt nog tot morgen. Buien vandaag met kans op onweer, tussendoor ook opklaringen. En na de middag is het vanaf de kust droger met meer opklaringen, maximaal rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig met buien, maar het wordt wel ietsje warmer.
2: La Maison Douze. Ontdek topmerken in damesmode. Paul Smith, Mother Denim, Max Mara Weekend, Marcane Sports, Peuteray, Munten en vanaf nu ook Essentiel en Twinset. La Maison Douze. Exclusieve damesmode met service aan de Paalstraat 12 in Hartje Schoten. La Maison Douze. Onweerstaanbaar.
5: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

maakt dit nummer het verschil voor vandaag? We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Park, de radio van bij ons.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Mijn favoriet vieruurtje is ongetwijfeld een pannenkoek van bij Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: Het Antwerpse cameranetwerk wordt de komende jaren uitgebreid met 201 extra camera's op het openbaar domein. Daarmee stijgt het totaal aantal toezichtcamera's in de stad Antwerpen tot ongeveer 1200. Nieuwe camera's komen er onder meer in Antwerpen-Noord, het Kiel, Deurne-Noord, Merksem, Borsbeek, het Zuidpark en ook het Stadspark. De stad trekt 21 miljoen euro uit voor het camerabeleid en krijgt daarmee ook steun via het federaal grootstedenplan. Volgens burgemeester Als van Doesburg in Antwerpen moeten de camera's zorgen voor meer veiligheid en ook een efficiëntere politieaanpak. Antwerpen krijgt deze zomer geen groot WK-scherm op de Scheldekaaien voor de wedstrijden van de Rode Duivels. Door de afgenomen supportershype en ook de financiële risico's kiest de stad voor een kleinschaliger supportersdorp en het zal doorgaan op de dageraadplaats in Antwerpen. Daar kunnen zo'n 3.000 tot 4.000 fans de Belgische wedstrijden volgen op groot scherm. Het initiatief wordt opnieuw georganiseerd samen met supportersvereniging Allemaal Samen, Tous Ensemble van Café Zeezicht. Nachtwedstrijden mogen volgens de stadsregels niet in openlucht worden uitgezonden.
4: Lekkende daken? Die komt A. Michielsen en Zonen voor je maken. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Zalig is zo'n tuinberekening. Maar ja, met een defecte waterpomp
1: blijft het water in de grond.
0: Dat is waar. En daarom vertrouwen wij op Aquadril. Ze plaatsen, onderhouden en herstellen alle waterpompen.
2: Aquadril heeft een eigen technische dienst voor advies, verkoop, onderhoud en service van alle waterpompen. Kijk op aquadril.be of bel ons servicenummer 03 500 72 30.
3: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 10 uur.
4: Goedemorgen. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen is gisteravond een boerderij volledig afgebrand. De buurtbewoners zouden luide knallen gehoord hebben, waarna het gebouw in de vlammen opging. In de stallen stonden nog paarden en koeien. Die konden nog gered worden. Een van de bewoners van de boerderij ademde te veel rook in en werd naar het ziekenhuis gebracht. In de buurt van Amsterdam in Nederland zijn 4 mensen opgepakt bij protesten aan een asielcentrum. Het is daar al een hele week onrustig. Op die locatie worden sinds het begin van de week 15 asielzoekers opgevangen als noodopvang, maar de groep betogers wil hen daar weg. Toen de politie wou tussenkomen, werd er vuurwerk op hen afgevuurd. De politie reageerde met het waterkanon. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht opnieuw zwaar gebombardeerd, dat zegt de burgemeester van Kiev. Daarbij viel zeker 1 dode en 31 gewonden. Volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland gisteren 1500 drones op zijn land afgevuurd. De afgelopen 3 dagen was er een staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne. Dat lijkt nu dus definitief voorbij. Buien vandaag met kans op onweer, tussendoor ook opklaringen en na de middag klaart het op vanaf de kust. Maxima rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig met buien, maar het wordt wel iets warmer.
1: De mooiste damesmode vind je bij Shirt Center. Met Belgische topmerken als Marie Mero, Xandres, Caroline Bis en Meyerlin. Aangevuld met Mark Kane en Brax. Shirt Center, parking het Vent 12 in Schoten. Kijk op shirt-center.be. Kies voor mooie mode, Shirt Center.
3: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Het ontbijtbuffet bij Manus Bis is om duimen en vingers bij af te likken.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: Politie zonder voorkempen heeft in april meer dan 15.000 voertuigen gecontroleerd tijdens snelheidsacties. Daarbij bleek dat ruim 1280 bestuurders of 8,3% van de gecontroleerden te snel reden. Het grootste deel van de chauffeurs hield zich dus wel aan de toegelaten snelheid. Opvallend is wel dat er geen extreme snelheidsovertredingen of grote pieken werden vastgesteld. Volgens de politie toont dat aan dat veel weggebruikers zich bewust zijn van het belang van veilig rijgedrag. In Antwerpen is de opbouw van de jaarlijkse Sinksefor gestart op Spoor Oost. De populaire kermis opent op zaterdag 23 mei en loopt tot en met zondag 28 juni. Vorig jaar lokte de Sinksefor zo'n 800.000 bezoekers met opvallend veel volk tijdens de weekdagen. Ook dit jaar keren de traditionele attracties en kramen terug. Sinksefor in Antwerpen blijft daarmee een van de grootste publieksactiviteiten van de stad. Morgen, vrijdag 15 mei, vindt op de Botermarkt in Zandvliet de tweede editie van de Polder Pop-up plaats. Bezoekers kunnen terecht bij vaste marktkramers, lokale onlinehandelaars en foodstands met onder meer Italiaanse pasta en glutenvrije desserts. Om 10 uur worden ook de winnaars van de actie Maand van de Markt bekendgemaakt en deelt het district 5 winkelcaddies uit. Muzikale sfeer komt er alvast van het duo Amorfou, dat van 10:30 tot 11:15 optreedt op de markt in Zandvliet. De muzikanten brachten eerder al optredens in binnen- en buitenland.
4: Een nieuw hellend dak? Dat regelt A. Michielsen en Zonen met gemak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: ChatGPT?
1: Ja.
0: Bestaat er een jeans die altijd goed zit, comfortabel is en die ik over 10 jaar nog kan aandoen?
1: Ja hoor, de 7 for all mankind. Duurzaam, tijdloos en stijlvol.
0: Oh wauw, en waar koop ik die?
1: Dicht bij jou heb je Dolce Donna, de enige winkel in de buurt waar je 7 for all mankind kan kopen.
2: Dolce Donna, fashion en lingerie. Tijdloze comfort jeans. Over Manus in Capelle.
3: Zaterdag 30 mei, de 5e editie van Cultuur in den Hof. Kom genieten van 6 artiesten in 6 Mariaburgse tuinen. Jean Bosco Safari, Renata Luisa, Mathieu en Guillaume, Klaas van Yevgeni, GB Connection en de Bonanzas. Zaterdag 30 mei, Cultuur in den Hof. Tickets en info op mariaburg.be.
2: Op zoek naar culinaire inspiratie voor vanavond? Bij Keurslager De Mulder helpen we je graag op weg. Ontdek meer dan 100 heerlijke recepten op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
4: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Scholten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Scholten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
5: Je zou het niet zeggen als je mijn atletisch lijf ziet, maar de mens wordt toch wat ouder. Dus heb ik een pensioensparen afgesloten bij de Leo van Victoria. Ik krijg wat terug van de belastingen en ik heb later een schone cent. Voilà, kan ik met de Leo nog een pint gaan drinken ook, hè? Of twee?
6: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
7: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 11 uur.
8: Goedemorgen. Kritiek op onderwijsminister Zuhal Demir. Schooldirecteurs zijn niet te spreken over een nieuwe omzendbrief. Daarin staan nieuwe regels voor het volgende schooljaar. Bijvoorbeeld wat de school moet doen als een leerkracht afwezig is. Te veel bemoeizucht, dat zegt directeur Vincent Brouwet van het Atheneum Mira in Hamme.
9: Ik heb respect voor de minister die iets wil doen aan onderwijskwaliteit. Hè. Dat wordt benoemd, en wij benoemen dat ook, dat is positief. Maar het is gewoon te snel, er moet meer tijd zijn. Hè. Want als je naar zo'n detailistische zaken gaat, is dat precies, oei, vertrouwen ze ons niet dat wij zomaar leerlingen naar huis sturen als het zomaar past en dat wij niet nadenken over als er iemand langdurig afwezig is, ja, die blijft maar in de studie zitten.
8: Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht opnieuw zwaar gebombardeerd, dat zegt de burgemeester van Kiev. Daarbij vielen zeker 1 dode en 31 gewonden. Volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland gisteren 1500 drones op zijn land afgestuurd. De afgelopen 3 dagen was er een staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne. Dat lijkt nu definitief voorbij. En in Mechelen is het startschot gegeven voor de 1000 kilometer van Kom op tegen kanker, intussen al de 15e editie. Teams van 1 tot 8 fietsers leggen samen 1000 kilometer af, verspreid over 4 dagen, tot en met zondag dus. De bedoeling is om geld in te zamelen voor kankeronderzoek, dat zegt David van Steenbrugge van Kom op tegen kanker.
10: Die vele duizenden mensen die zitten allemaal eigenlijk met dezelfde droom op de fiets. En dat is zorgen dat we eindelijk een wereld hebben waarin we geen geliefden meer verliezen aan kanker. Zij weten ook dat het geld dat ingezameld wordt naar zeer belangrijk wetenschappelijk onderzoek gaat, voornamelijk in gebieden die eigenlijk veel te weinig fondsen vinden om stappen vooruit te zetten. Bijvoorbeeld behandeling van zeldzame kankers of moeilijk te behandelen kankers of bijvoorbeeld ook in het domein van de kinderoncologie.
8: Het blijft wisselvallig vanmiddag met buien en kans op onweer. In het westen wordt het droog met zonnige perioden en maxima rond 12 graden. En het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig. Het wordt wel iets warmer. Zondag kunnen we tot 17 graden halen.
11: Kies je voor dames of herenmode? Kies je voor sportief of gekleed? Kies je voor blauw of groen? Kiezen doe je bij Shirtcenter, parking het Ven 12 in Schoten, met gratis parkeergelegenheid. Klik op shirt-center.be en
12: kies voor mooie mode, Shirtcenter.
7: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: vinden mensen van Patisserie Manus?
1: Onlangs kreeg ik een ontbijtmand van Manus cadeau. Dat was puur genieten.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: Vanaf nu zaterdag 16 mei openen de Antwerpse openluchtzwembaden opnieuw de deuren voor het grote publiek en ook voor het zomerseizoen. Zwemvijver Poekenberg in Deurne en openluchtzwembad De Molen op Antwerpen-Linkeroever blijven tot midden september open. Boekenberg krijgt deze zomer langere weekenduren in juli en augustus, van 10:00 tot 7:00. De ecologische zwemvijver draagt bovendien voor het 5e jaar op rij het internationale Blue Flag label voor de duurzaamheid, veiligheid en toegankelijkheid. Later openen ook nog de buitenbaden van Sportoase Grootschijn en het zwemdok hun deuren. Het lokaal dienstencentrum Adverpia in Brasschaat organiseert op woensdag 20 mei een gratis workshop rond digitale veiligheid. Deelnemers leren veilig werken met QR-codes en krijgen tips voor sterke en makkelijke te onthouden wachtwoorden. De sessie wil bezoekers helpen om veiliger te navigeren in de digitale wereld. De workshop vindt plaats in de Sint-Antoniuslei in Brasschaat en staat open voor alle leeftijden. Meer informatie is verkrijgbaar via het lokaal dienstencentrum van Brasschaat. Op zondag 14 juni organiseert het Provinciaal Groendomein Rivierenhof in Deurne opnieuw het jaarlijkse Rozenfeest. Tussen 11 en 18 uur kunnen bezoekers in de Rozentuin komen genieten van duizenden rozen in volle bloei, muziek en heel wat animatie. Meer dan 40 standhouders bieden rozenproducten, planten en tuinadvies aan. Er zijn ook workshops, rondleidingen en muzikale optredens voor jong en oud. De toegang van het evenement is volledig gratis.
4: Vernieuwen van je dakgoten? A. Michielsen en Zonen plaatst zowel kleine als grote. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.
2: De ruggraat de muziek. Met minimaal 25.

0: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
1: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 12 uur.
2: Goedemiddag. Kritiek op onderwijsminister Zuhal Demir. Schooldirecteurs zijn niet te spreken over een nieuwe omzendbrief. Daarin staan nieuwe regels voor het volgende schooljaar. Bijvoorbeeld wat de school moet doen als een leerkracht afwezig is. Te veel bemoeizucht, zegt directeur Vincent Brouwet van het Atheneum Mira in Hamme.
3: Ik heb respect voor de minister die iets wil doen aan onderwijskwaliteit. Dat wordt benoemd en wij benoemen dat ook. Dat is positief. Maar het is gewoon te snel. Er moet meer tijd zijn. Want als je naar zo'n detailistische zaken gaat, is dat precies, oei, vertrouwen ze ons niet dat wij zomaar leerlingen naar huis sturen als het zomaar past en dat wij niet nadenken over als er iemand langdurig afwezig is, ja, die blijft maar in de studie zitten.
2: Ex-premiers Alexander De Croo en Sophie Wilmès krijgen de titel van minister van staat. Dat is een eretitel die je krijgt wanneer je bijzonder verdienstelijk bent geweest voor de Belgische politiek. Het is al 7 jaar geleden dat iemand die titel nog kreeg. De Croo en Wilmès krijgen dus geen actieve politieke rol of zo. Wat ze wel kunnen krijgen is een staatsbegrafenis met militair eerbetoon. In Mechelen is het startschot gegeven van de 1000 kilometer van Kom op tegen kanker. Al de 15e editie intussen. Teams van 1 tot 8 fietsers leggen samen 1000 kilometer af, verspreid over 4 dagen, tot en met zondag dus. De bedoeling is om geld in te zamelen voor kankeronderzoek, dat zegt David van Steenbrugge van Kom op tegen kanker.
4: Die vele duizenden mensen die zitten allemaal eigenlijk met dezelfde droom op de fiets. En dat is zorgen dat we eindelijk een wereld hebben waarin we geen geliefden meer verliezen aan kanker. Zij weten ook dat het geld dat ingezameld wordt naar zeer belangrijk wetenschappelijk onderzoek gaat, voornamelijk in gebieden die eigenlijk veel te weinig fondsen vinden om stappen vooruit te zetten. Bijvoorbeeld behandeling van zeldzame kankers of moeilijk te behandelen kankers, of bijvoorbeeld ook in het domein van de kinderoncologie.
2: In Oostenrijk is een meisje van 7 in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis nadat ze zwaar verwaarloosd werd door haar ouders. Toen het meisje bijna aan een hongersdood stierf, hebben ze haar uiteindelijk toch naar het ziekenhuis gebracht. Daarna zijn ze gevlucht. De politie heeft hen intussen opgepakt. En vanmiddag nemen Anderlecht en Union tegen elkaar op voor de beker van België. Het wordt dus een echte stadsderby en het is voor beide ploegen een must om te winnen, dat zegt voetbaljournalist Janko Beekman.
5: Anderlecht wacht al sinds 2017 op een prijs. Union heeft vorig jaar natuurlijk nog de titel gepakt, maar voelt die dit jaar toch steeds meer uit de handen glippen, omdat Club Brugge toch echt wel in polepositie ligt. Dus voor hen is het eigenlijk ook van moeten als we dit jaar een prijs willen pakken.
2: De wedstrijd begint om 3 uur. Het blijft wisselvallig vanmiddag met buien en kans op onweer. In het westen wordt het droog met zonnige periode, maximaal rond 12 graden. Het verlengde weekend, heel het verlengde weekend, blijft wisselvallig. Het wordt wel iets warmer. Zondag kunnen we zelfs tot 17 graden halen.
6: Shirt Center, het adres voor dames- en herenmode in Hartjeschoten. Persoonlijk advies, bekende merken en makkelijk en gratis parkeren. Shirt Center, parking het Ven 12 in Schoten. Klik op shirt-center.be en
7: kies voor mooie mode. Shirt Center.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Het tiramisu-ijs van Manus is zonder twijfel mijn favoriet.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: Een stroompanne heeft gisteren woensdag voor heel wat hinder gezorgd in een wijk in Antwerpen. Door werken van Fluvius viel de elektriciteit uit in onder meer de Van Eycklei en de Charlottallei. Een apotheek moest daardoor de hele voormiddag sluiten. Volgens buurtbewoners was niemand vooraf verwittigd over de mogelijke stroomonderbreking. Antwerpse discotheekuitbater Eduard van den Wijngaard is overleden op 99-jarige leeftijd. Hij was meer dan 50 jaar het gezicht van Dancing Ibiza in Blankenbergen. Van den Wijngaard bracht in zijn carrière verschillende wereldsterren naar Antwerpen en aan de kust. Hij gold jarenlang als een icoon van het Belgische uitgaansleven. Drie bedrijven van Fernand Huts zijn in Antwerpen veroordeeld voor fiscaal misbruik. Volgens de rechtbank werd via Luxemburg geld doorgestuurd naar Jersey om belastingen op dividenden te vermijden. Het gaat om een bedrag van 54 miljoen euro. Katoenatie gaat waarschijnlijk in beroep en moet daardoor voorlopig niets betalen. Na een restauratie van 7 jaar is de Sint-Jacobskerk in Antwerpen opnieuw volledig geopend. Ook de Rubenskapel, waar Peter Paul Rubens begraven ligt, werd grondig gerestaureerd. De werken waren dringend nodig omdat de kerk kampte met zware waterschade. Totaal werd 13 miljoen euro geïnvesteerd in de restauratie van de kerk en ook de kunstwerken, waaronder een schilderij van Jacobs Jordaans. Vanaf morgen 15 mei is de kerk opnieuw vrij toegankelijk voor bezoekers.
4: Je dak vakkundig isoleren? Dan moet je zeker A. Michielsen en Zonen contacteren. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland, een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be. Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
1: Schoon, hè, die gazon.
0: Ja, alleen jammer dat ons gras in de zomer zo snel verkleurt.
1: Zeg, maar dan bellen we toch gewoon naar Aquadril. Die doen een grondboring en die plaatsen een degelijke grondwaterpomp en beregening.
0: En voilà, onze tuin content.
1: Ja, en onze portemonnee ook.
0: Ja.
2: Aquadril werkt met zeer compacte machines en is door Vlarel erkend. Interesse? Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11.
3: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 1 uur.
4: Goedemiddag. 1 op de 5 voedselvergiftigingen wordt thuis opgelopen. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van het Federaal Voedselagentschap. Het gaat dan om voedselvergiftigingen waarbij minstens 2 mensen ziek worden. Daarom extra tips voor de communie- en lentefeesten die gepland staan. Je hoort Helene Bonte.
5: Als je een etentje voorziet thuis, was dan zeker je handen voor je start met koken, maar ook tussendoor. En gebruik ook proper materialen. Gebruik verschillende snijplanken als je verschillende etenswaren bereidt, zoals rauw vlees of rauw vis. En onttooi ook op de juiste manier. Temperaturen zijn ook heel belangrijk en zijn ook een risico als je die niet goed bewaakt voor een voedselvergiftiging.
4: Ex-premiers Alexander De Croo en Sophie Wilmès krijgen de titel van minister van staat. Dat is een eretitel die je krijgt wanneer je bijzonder verdienstelijk bent geweest voor de Belgische politiek. Het is al 7 jaar geleden dat iemand die nog gekregen heeft. De Croo en Wilmès krijgen dus geen actieve politieke rol of zo. Wat ze wel kunnen krijgen is een staatsbegrafenis met militair eerbetoon. In Oostenrijk is een meisje van 7 in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis nadat ze zwaar verwaarloosd werd door haar ouders. Toen het meisje bijna aan een hongersdood stierf, hebben ze haar uiteindelijk toch naar het ziekenhuis gebracht. Daarna zijn ze gevlucht. De politie heeft hen intussen opgepakt. Iran heeft iemand geëxecuteerd die was opgepakt tijdens de massaprotesten eerder dit jaar tegen het regime. Ook zijn dochter zit nog in de gevangenis trouwens. Mensenrechtenorganisaties trekken al langer aan de alarmbel. Ze zeggen dat het regime de executies gebruikt om politieke tegenstanders te intimideren. Vorig jaar werden er bijna 1700 mensen geëxecuteerd, het hoogste aantal in 35 jaar. Vanmiddag nemen Anderlecht en Union het tegen elkaar op voor de beker van België. Het wordt dus een echte stadsderby en het is voor beide ploegen een must om te winnen. Dat zegt voetbaljournalist Janko Beekman.
6: Anderlecht wacht al sinds 2017 op een prijs. Union heeft vorig jaar natuurlijk nog de titel gepakt, maar voelt die dit jaar toch steeds meer uit de handen glippen, omdat Club Brugge toch echt wel in polepositie ligt. Dus voor hen is het eigenlijk ook van moeten als ze dit jaar een prijs willen pakken.
4: De wedstrijd begint om 3 uur. En het is er het weer niet voor, maar vanaf vandaag staan er ook redders op het strand van Oostende, Kokzijde, De Haan en Blankenbergen. In Nieuwpoort en Knokke-Heist was dat al sinds 1 mei. Voorlopig staan de redders er wel alleen in het weekend en op vrije dagen, vanaf midden juni ook op weekdagen. Ja, zoals ik net zei, het weer is er niet voor. Hè. Wisselvallig vanmiddag met buien, kans op onweer. In het westen wordt het wel iets droger met hier en daar zon en maximaal rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het trouwens wisselvallig. Het is wel iets warmer. Zondag halen we tot 17 graden.
0: Shirtcenter, het adres voor dames- en herenmode met topservice. Shirtcenter heeft ook extra grote maten van modieuze merken tot 5XL. Kies je voor sportief of stijlvol. Shirtcenter, al jaren een begrip. Parking het Ven 12 in Schoten met gratis parkeren voor de deur.
7: Kies voor mooie mode, Shirtcenter.
3: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: vinden mensen van Patisserie Manus?
1: Voor de koffiekoeken van Manus maak ik met plezier een ommetje.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: In Antwerpen is de bouw van de kanaaltunnels voor de Oosterweelverbinding officieel gestart. In een bouwput van 29 meter diep wordt nu beton gestort voor de vloer van de tunnels. De tunnels moeten het verkeer van en naar de haven sneller verbinden met de Antwerpse ring. De afgelopen jaren waren al grote voorbereidende werken aan de gang in het Albertkanaal. Samen met de Scheldetunnel en het Oosterweelknooppunt vormen de kanaaltunnels het laatste grote deel van de Oosterweelverbinding. Bijna 2400 kinderen hebben voorlopig geen plaats in het secundair onderwijs in Antwerpen en de randgemeente. In Antwerpen en de Zuidrand kregen bijna 2000 leerlingen nog geen school toegewezen, vooral in de B-stroom en het buitengewoon onderwijs. Ook in Brasschaat, Schoten en Schilde vonden 408 kinderen voorlopig geen plek op hun voorkeurschool. Scholen en lokale besturen verwachten wel dat de komende maanden nog plaatsen vrijkomen door dubbele aanmeldingen en verschuivingen. Een stroompanne heeft gisteren woensdag voor heel wat hinder gezorgd in een wijk in Antwerpen. Door werken van Fluvius viel de elektriciteit uit in onder meer de Van Eycklei en de Charlottallei. Een apotheek moest daardoor de hele voormiddag sluiten. Volgens buurtbewoners was niemand vooraf verwittigd over de mogelijke stroomonderbreking. Antwerpse discotheekuitbater Eduard van den Wijngaard is overleden op 99-jarige leeftijd. Hij was meer dan 50 jaar het gezicht van Dancing Ibiza in Blankenbergen. Van den Wijngaard bracht in zijn carrière verschillende wereldsterren naar Antwerpen en aan de kust. Hij gold jarenlang als een icoon van het Belgische uitgaansleven.
4: Een raam in je hellend of plat dak? Ook daarin is A. Michielse en Zonen een krak. Kijk op michielse.be. A. Michielse en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: De geur van barbecue in de lucht, dat is puur genieten. Bij Keurslager De Mulder vind je alles voor een geslaagde barbecue. Van sappige steaks, gemarineerde brochettes tot huisbereide salades. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
2: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
1: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
3: Wat is het verschil tussen de verf van de verfkerk en die van de andere? Juist. Dus waarom meer betalen als je dezelfde kwaliteit dichtbij goedkoper kan kopen? Alweer juist. De Verfkerk heeft alle grote verfmerken, maar ook alle verfgereedschap, behang, vloerbekleding en raamdecoratie. Je zou wel gek zijn om ook eens niet bij ons te komen kijken. De Verfkerk, Kruiningenstraat 88 in Schoten of op deverfkerk.be. De Verfkerk. Grote merken, kleine prijzen.
4: Zeg ChatGPT.
5: Ja?
4: Mijn favoriete winkel in Antwerpen is Too. Waar kan ik nu nog Patricia Pepe kopen?
5: Dat is zo opgelost. Bij Dolce Donna kan je altijd de nieuwste collecties shoppen.
4: Ah, dankjewel. Dat is dan mijn nieuw favoriete adres.
5: Weet je wat Dolce Donna tot ieders favoriet maakt? Ze hebben nog andere topmerken zoals Twinset, Lise Charmel, Obade, Chantelle en nog zoveel meer. En je kan er meteen matching lingerie bij kopen.
6: Maar één adres. Dorpstraat 49 in Capelle. Jouw favoriet, Dolce Donna.
7: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur, aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
8: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 2 uur.
9: Goedemiddag. In Tiene in Vlaams-Brabant is een man van 48 dood teruggevonden in zijn huis. Dat bevestigt het parket van Leuven. Hoe die man overleden is, dat is nog onduidelijk. Het parket onderzoekt dat nog. Daar zeggen ze dat alle pistes nog open liggen. 1 op de 5 voedselvergiftigingen wordt thuis opgelopen. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van het Federaal Voedselagentschap. Het gaat dan om voedselvergiftigingen waarbij minstens 2 mensen ziek worden. Daarom extra tips voor communie- en lentefeesten die gepland staan. Je hoort Helene Bonte van het FAVV.
10: Als je een etentje voorziet thuis, was dan zeker je handen voor je start met koken, maar ook tussendoor. En gebruik ook proper materialen. Gebruik verschillende snijplanken als je verschillende etenswaren bereidt, zoals rauw vlees of rauw vis. En onttooi ook op de juiste manier. Temperaturen zijn ook heel belangrijk en zijn ook een risico als je die niet goed bewaakt voor een voedselvergiftiging.
9: En over een uur begint op de Heijsel de finale van de beker van België voetbal. De Brusselse clubs Union en Anderlecht staan tegenover elkaar. Voor Anderlecht-voorzitter Michael Verschuren is een overwinning voor zijn ploeg uiterst belangrijk.
11: Iedereen zit te wachten wanneer gaat Anderlecht terug aanhaken met overwinningen. Dus ik denk dat dit voor ons een momentum is om te grijpen. Als we dat niet grijpen, ja, dan komt er weer negatieve druk van ze hebben weer verloren. Er komt heel veel spanning op de laatste 3 wedstrijden van de competitie ook. Dus ik zou graag zo snel mogelijk de route to Europe kunnen pakken en emotioneel ook afscheid nemen van de moeilijke jaren.
9: Het blijft wisselvallig vanmiddag met buien en kans op onweer. In het westen wordt het droog met zonnige perioden en maxima rond 12 graden. En het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig. Het wordt wel iets warmer. Zondag halen we tot 17 graden.
12: La Maison 12. Ontdek topmerken in damesmode. Paul Smith, Mother Denim, Max Mara Weekend, Marcaine Sport, Peuteray, Munten en vanaf nu ook Essentiel en Twinset. La Maison 12. Exclusieve damesmode met service aan de Paalstraat 12 in Hartje Schoten. La Maison 12. Onweerstaanbaar.
8: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

dit nummer het verschil voor vandaag. We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Park, de radio van bij ons.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Er gaat niets boven een vers gebakken croissant van Manus bij het zondagontbijt.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapelle en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: Politie zonder voorkempen heeft in april meer dan 15.000 voertuigen gecontroleerd tijdens snelheidsacties. Daarbij bleek dat ruim 1280 bestuurders of 8,3% van de gecontroleerden te snel reden. Het grootste deel van de chauffeurs hield zich dus wel aan de toegelaten snelheid. Opvallend is wel dat er geen extreme snelheidsovertredingen of grote pieken werden vastgesteld. Volgens de politie toont dat aan dat veel weggebruikers zich bewust zijn van het belang van veilig rijgedrag. Vanaf nu zaterdag 16 mei openen de Antwerpse openluchtzwembaden opnieuw de deuren voor het grote publiek en ook voor het zomerseizoen. Zwemvijver Poekenberg in Deurne en openluchtzwembad De Molen op Antwerpen-Linkeroever blijven tot midden september open. Poekenberg krijgt deze zomer langere weekenduren in juli en augustus, van 10:00 tot 7:00. De ecologische zwemvijver draagt bovendien voor het 5e jaar op rij het internationale Blue Flag label voor de duurzaamheid, veiligheid en toegankelijkheid. Later openen ook nog de buitenbaden van Sportoase Grootschijn en het zwemdok hun deuren. Het lokaal bestuur van Stabroek zoekt een concessiehouder voor het drankbeheer in de spiegeltent van Stabroek Wintert 2026. De tent aan de Blokwegvelden wordt vanaf half november tot vlak voor kerst een ontmoetingsplek met evenementen en vrije inloopmomenten. De uitbater staat in voor de drankvoorzieningen, de logistiek en ondersteuning van de activiteiten, maar kan ook zelf evenementen organiseren. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot 30 juni om 9:00. Het gemeentebestuur voorziet een dagelijkse vergoeding voor deze opdracht.
4: Een nieuw plat dak op uw huis? A. Michielsen en Zonen heeft alles in huis. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1990.

0: Dus we kiezen voor een warmtepomp, dan hebben wij advies nodig.
1: Een warmtepomp?
0: En een geothermische boring, hè?
1: Toch geen drie firma's, hè?
0: Ah, nee, kijk hier, Aquadril.
1: Wauw, één aanspreekpunt voor het hele traject. Erkende boormeesters, advies.
2: Aquadril, uw aanspreekpunt voor geothermie. Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11.
3: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine. Voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
4: Samen rond het vuur. Een goed stuk vlees op de grill. Dat zijn de mooiste momenten. Bij Keurslager De Mulder adviseren we graag bij de keuze uit ons ruim barbecue-assortiment. Altijd vers, altijd met zorg bereid. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
5: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Scholte. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur, aan de E10-plas in Scholte, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
6: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 4 uur.
7: Goedemiddag. Op verschillende plaatsen is er hinder door noodweer. In Beersel bij Mechelen sloeg de bliksem in op een boom in de voortuin van een huis. Het dak liep ook schade op, net als de elektriciteitsinstallatie en de leidingen in het huis. Het is niet zeker of de mensen daar kunnen blijven wonen. Door de inslag viel de stroom in de straat ook uit. En in Limburg kreeg de brandweer een 40-tal oproepen binnen voor omgewaaide bomen, afgebroken takken en wateroverlast. Het Federaal Voedselagentschap onderzoekt hoe het kon gebeuren dat besmette babymelk toch weer in de rekken belandde. Het zou gaan om een 200-tal dozen van het merk Nutrilon van producent Danone. Helene Bonte van het FAVV.
8: Het is natuurlijk aan de bedrijven in eerste plaats om na te gaan hoe het komt dat dat is kunnen gebeuren en ook de gepaste maatregelen te nemen om dat in de toekomst te vermijden. Uiteraard gaan wij vanuit het Federaal Voedselagentschap dat onderzoek heel nauwgezet opvolgen.
9: Zullen zij bestraft worden?
8: Wel, op dit moment moet dat onderzoek nog blijken en dan kunnen we daar eventueel een gepaste maatregel aan vastkoppelen.
7: Het FAVV is nu bezig om die besmette melk weer op te sporen en overal uit de rekken te laten halen. In het Verenigd Koninkrijk neemt de minister van Volksgezondheid ontslag, omdat hij naar eigen zeggen geen vertrouwen meer heeft in premier Keir Starmer. Dat laat hij zelf weten op X. Starmer staat al langer onder druk door de zware nederlaag van zijn partij tijdens de lokale verkiezingen en de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Mandelson had banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Vanavond en vannacht trekken de buien weg en klaart het op. Het koelt flink af tot minima rond 3 graden. Aan de kust is het zachter. Morgen eerst zon, later wolken en buien vanaf het westen. Mogelijk met onweer bij 13 graden.
3: Kies je voor dames- of herenmode? Kies je voor sportief of gekleed? Kies je voor blauw of groen? Kiezen doe je bij Shirt Center, parking het Ven 12 in Schoten, met gratis parkeergelegenheid. Klik op shirt-center.be en
10: kies voor mooie mode, Shirt Center.
6: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Tijdens de zomer sluit ik de werkweek altijd af met een bolletje ijs van Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: Een stroompanne heeft gisteren woensdag voor heel wat hinder gezorgd in een wijk in Antwerpen. Door werken van Fluvius viel de elektriciteit uit in onder meer de Van Eycklei en de Charlotteallei. Een apotheek moest daardoor de hele voormiddag sluiten. Volgens buurtbewoners was niemand vooraf verwittigd over de mogelijke stroomonderbreking. Antwerpse discotheekuitbater Eduard van den Wijngaard is overleden op 99-jarige leeftijd. Hij was meer dan 50 jaar het gezicht van Dancing Ibiza in Blankenbergen.

0: Van de Weygaard bracht in zijn carrière verschillende wereldsterren naar Antwerpen en aan de kust. Hij gold jarenlang als een icoon van het Belgische uitgaansleven. Drie bedrijven van Fernand Huts zijn in Antwerpen veroordeeld voor fiscaal misbruik. Volgens de rechtbank werd via Luxemburg geld doorgestuurd naar Jersey om belastingen op dividenden te vermijden. Het gaat om een bedrag van 54 miljoen euro. Katoenatie gaat waarschijnlijk in beroep en moet daardoor voorlopig niets betalen. Na een restauratie van 7 jaar is de Sint-Jacobskerk in Antwerpen opnieuw volledig geopend. Ook de Rubenskapel, waar Peter Paul Rubens begraven ligt, werd grondig gerestaureerd. De werken waren dringend nodig omdat de kerk kampte met zware waterschade. Totaal werd 13 miljoen euro geïnvesteerd in de restauratie van de kerk en ook de kunstwerken, waaronder een schilderij van Jacobs Jordaans. Vanaf morgen 15 mei is de kerk opnieuw vrij toegankelijk voor bezoekers.
1: Lekkende daken? Die komt A. Michielsen en Zonen voor je maken. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Zeg ChatGPT.
1: Ja?
0: Stel nu hypothetisch. Ik zou naar een parenclub willen gaan.
1: Hypothetisch?
0: Allee ja, wat moet ik dan aandoen?
1: Dan wil je iets unieks.
0: Mm-hmm.
1: Dolce Donna heeft lingerie die opvalt en die je niet op internet kan kopen. Zo loop je niet hetzelfde gekleed als al die anderen.
0: Perfect. Hou dat toch maar even onder ons, hè?
2: Dolce Donna, fashion en lingerie. Ook voor activiteiten die je liever niet aan je moeder uitlegt.
3: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 5 uur.
4: Een goedemiddag. Op verschillende plaatsen is er hinder door noodweer. In Beersel bij Mechelen sloeg de bliksem in op een boom in de voortuin van een huis. Het dak liep ook schade op, net als de elektriciteitsinstallatie en de leidingen in het huis. Het is niet zeker of de mensen daar kunnen blijven wonen. Door de inslag viel de stroom in de straat ook uit. En in Limburg kreeg de brandweer een 40-tal oproepen binnen voor omgewaaide bomen, afgebroken takken en wateroverlast. Het Federaal Voedselagentschap onderzoekt hoe het kon gebeuren dat teruggeroepen besmette babymelk toch weer in de rekken belandde. Het zou gaan om een 200-tal dozen van het merk Nutrilon van producent Danone. Helene Bonte van het FAVV.
5: Het is natuurlijk aan de bedrijven in eerste plaats om na te gaan hoe het komt dat dat is kunnen gebeuren en ook de gepaste maatregelen te nemen om dat in de toekomst te vermijden. Uiteraard gaan wij vanuit het Federaal Voedselagentschap dat onderzoek heel nauwgezet opvolgen.
6: Zullen zij bestraft worden?
5: Wel, op dit moment moet dat onderzoek nog blijken en dan kunnen we daar eventueel een gepaste maatregel aan vastkoppelen.
4: Het FAVV is nu bezig om die besmette melk weer op te sporen en overal uit de rekken te laten halen. In het Verenigd Koninkrijk neemt de minister van Volksgezondheid ontslag, omdat hij naar eigen zeggen geen vertrouwen meer heeft in premier Keir Starmer. Dat laat hij zelf weten op X. Starmer staat al langer onder druk door de zware nederlaag van zijn partij tijdens de lokale verkiezingen en de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Mandelson had banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Amerikaans president Trump heeft zijn Chinese collega Xi Jinping en zijn vrouw uitgenodigd voor een bezoek aan het Witte Huis op 24 september. Trump is nu zelf op staatsbezoek in China om de handelsrelaties tussen de VS en China te verbeteren na de spanningen en de oorlog met invoerheffingen van de voorbije maanden. Het zou goed zijn als die twee alles kunnen bijleggen, zegt China-experte Doreen Emmers.
7: We hebben vorig jaar gezien wat er gebeurt als bijvoorbeeld een handelsconflict tussen die twee grootmachten escaleert. Dat heeft consequenties voor de hele wereld. Die voelen wij hier in Europa bijvoorbeeld ook. Dus het vermijden van verdere escalaties in die relaties zou een positief effect hebben voor de hele wereld en de hele wereldeconomie.
4: Het staatsbezoek van Trump duurt nog tot morgen. En de finale van het WK voetbal in de VS krijgt deze zomer een eigen halftime show, zoals de Super Bowl in het American Football. Dat heeft Coldplay-frontman Chris Martin bekendgemaakt, samen met enkele figuren uit de Muppet Show. Ze maakte ook enkele namen van artiesten bekend.
8: Ah, Madonna, Shakira, BTS!
9: Can you believe it? They're doing a halftime show during the World Cup final.
10: That doesn't sound half bad.
9: Well, it doesn't sound half good either.
4: De WK-finale vindt plaats op 19 juli in New York. Vanavond en vannacht trekken de buien weg en klaart het op. Het koelt flink af tot minima rond 3 graden. Aan de kust is het zachter. Morgen eerst zon, later wolken en buien vanaf het westen, mogelijk met onweer, bij 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer, zondag meestal droog en zachter rond 17 graden.
11: Shirt Center, het adres voor dames en heren mode in Hartjeschoten. Persoonlijk advies, bekende merken en makkelijk en gratis parkeren. Shirt Center, parking het Vent 12 in Schoten. Klik op shirt-center.be en
12: kies voor mooie mode. Shirt Center.
3: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Ons zondagontbijt, dat komt altijd van bij Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: In Antwerpen is de bouw van de kanaaltunnels voor de Oosterweelverbinding officieel gestart. In een bouwput van 29 meter diep wordt nu beton gestort voor de vloer van de tunnels. De tunnels moeten het verkeer van en naar de haven sneller verbinden met de Antwerpse ring. De afgelopen jaren waren al grote voorbereidende werken aan de gang in het Albertkanaal. Samen met de Scheldetunnel en het Oosterweelknooppunt vormen de kanaaltunnels het laatste grote deel van de Oosterweelverbinding. Bijna 2400 kinderen hebben voorlopig geen plaats in het secundair onderwijs in Antwerpen en de randgemeente. In Antwerpen en de Zuidrand kregen bijna 2000 leerlingen nog geen school toegewezen, vooral in de B-stroom en het buitengewoon onderwijs. Ook in Brasschaat, Schoten en Schilde vonden 408 kinderen voorlopig geen plek op hun voorkeurschool. Scholen en lokale besturen verwachten wel dat de komende maanden nog plaatsen vrijkomen door dubbele aanmeldingen en verschuivingen. Antwerpse discotheekuitbater Eduard van den Wijngaard is overleden op 99-jarige leeftijd. Hij was meer dan 50 jaar het gezicht van Dancing Ibiza in Blankenbergen. Van den Wijngaard bracht in zijn carrière verschillende wereldsterren naar Antwerpen en aan de kust. Hij gold jarenlang als een icoon van het Belgische uitgaansleven. Drie bedrijven van Fernand Huts zijn in Antwerpen veroordeeld voor fiscaal misbruik. Volgens de rechtbank werd via Luxemburg geld doorgestuurd naar Jersey om belastingen op dividenden te vermijden. Het gaat om een bedrag van

0: 54 miljoen euro. Katoenasi gaat waarschijnlijk in beroep en moet daardoor voorlopig niets betalen.
1: Een nieuw hellend dak? Dat regelt A. Michielsen en Zonen met gemak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur, aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
1: Zalig is zo'n tuinberekening. Maar ja, met een defecte waterpomp
2: blijft het water in de grond.
1: Dat is waar. En daarom vertrouwen wij op Aquadril. Ze plaatsen, onderhouden en herstellen alle waterpompen.
3: Aquadril heeft een eigen technische dienst voor advies, verkoop, onderhoud en service van alle waterpompen. Kijk op aquadril.be of bel ons servicenummer 03 500 72 30.
4: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland, een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be.
5: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 6 uur.
6: Goedenavond. Union heeft de beker van België voetbal gewonnen. Het klopte Anderlecht in de finale na verlengingen met 3-1. Na 90 minuten stond het 1-1 gelijk. Het is voor Union de tweede beker in 3 jaar tijd. En het maakt ook nog kans op de titel. Voor Anderlecht is de nederlaag een stevige klap. Het moet nu Europees voetbal afdwingen in de laatste 3 wedstrijden in play-off 1. In Holsbeek in Vlaams-Brabant zijn de speciale eenheden van de politie een huis binnengevallen. Een man verschanste zich daar met een hamer nadat hij zich agressief had gedragen tegenover enkele buurtbewoners. De politie zette uit voorzorg de buurt af, vertelt Mark Franks.
7: Deze morgen had een persoon zich verschanst in de woning. En dan doen we beroep op de federale politie, op onze collega's van de interventie. Die persoon is in goede gezondheid, relatief natuurlijk, uit de woning gekomen. Had hij zeker niet gekwetst, is dat er ook geen geweld is moeten gebruikt worden.
6: De man zou psychische problemen hebben. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Supermarktketen Colruyt roept eieren van de merken Everyday en Econom terug, omdat er mogelijk salmonella in zit. Het gaat om de verpakkingen van 12 of 30 scharreleieren die tot 29 mei houdbaar zijn. De eieren zijn intussen uit de rekken gehaald. Wie ze toch al gekocht had, kan ze terugbrengen naar de winkel en krijgt daar zijn geld terug. De heilige bloedprocessie in Brugge is dan toch gewoon kunnen doorgaan. Door het slechte weer dreigde de stoet voor het eerst sinds 2015 geschrapt te worden. Mathieu Clarisse van de organisatie legt uit waarom.
8: Wij anseneren hier een historische omgang. Dat wil zeggen dat we heel veel energie investeren in kwalitatieve, degelijke en historisch onderbouwde costumering. Dus een regio als erboven doet wel heel hard afbreuk aan wat wij voorbereiden. Het is ook zo dat de kwaliteit van die spullen heel hoog is. En dat ze vaak niet voorzien zijn op een regenbui. Dus nee, regenjasjes of poncho's zijn voor ons geen optie.
6: De processie begon wel een kwartiertje later. In Teheran in Iran is de nationale voetbalploeg officieel uitgezwaaid voor hun vertrek naar het WK. Spelers en staf gaan eerst op stage in Turkije en daarna reizen ze dan door naar de VS, waarmee Iran op dit moment in oorlog is. Tijdens de ceremonie benadrukte de bondsvoorzitter dat ook de spelers deel zijn van het verzet en hun land als oorlogshelden moeten vertegenwoordigen. Iran speelt op het WK tegen onze Rode Duivels. De Italiaan Davide Ballerini heeft de 6e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Hij haalde het in de sprint voor onze landgenoot Jasper Stuyven en de Fransman Paul Magnier. De Portugees Afonso Eulalio blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht trekken de buien weg en klaart het op. Het koelt flink af tot minima rond 3 graden. Aan de kust is het zachter. Morgen eerst zon, later wolken en buien vanaf het westen. Mogelijk met onweer bij 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer. Zondag meestal droog en zachter rond 17 graden.
4: Shirtcenter, het adres voor dames- en herenmode met topservice. Shirtcenter heeft ook extra grote maten van modieuze merken tot 5XL. Kies je voor sportief of stijlvol. Shirtcenter, al jaren een begrip. Parking het Ven 12 in Schoten met gratis parkeren voor de deur.
9: Kies voor mooie mode, Shirtcenter.
5: voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
1: Onze jongens zijn verzot op de sandwiches van Manus.
0: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
2: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
3: Politie zonder voorkempen heeft in april meer dan 15.000 voertuigen gecontroleerd tijdens snelheidsacties. Daarbij bleek dat ruim 1280 bestuurders of 8,3% van de gecontroleerden te snel reden. Het grootste deel van de chauffeurs hield zich dus wel aan de toegelaten snelheid. Opvallend is wel dat er geen extreme snelheidsovertredingen of grote pieken werden vastgesteld. Volgens de politie toont dat aan dat veel weggebruikers zich bewust zijn van het belang van veilig rijgedrag. Vanaf nu zaterdag 16 mei openen de Antwerpse openluchtzwembaden opnieuw de deuren voor het grote publiek en ook voor het zomerseizoen. Zwemvijver Poekenberg in Deurne en openluchtzwembad De Molen op Antwerpen-Linkeroever blijven tot midden september open. Poekenberg krijgt deze zomer langere weekenduren in juli en augustus, van 10 uur 's ochtends tot 7 uur.

0: uur 's avonds. De ecologische zwemvijver draagt bovendien voor het vijfde jaar op rij het internationale Blue Flag label voor de duurzaamheid, veiligheid en toegankelijkheid. Later openen ook nog de buitenbaden van Sportoase Grootschijn en het zwemdok hun deuren. Morgen, vrijdag 15 mei, vindt op de Botermarkt in Zandvliet de tweede editie van de Polder Pop-up plaats. Bezoekers kunnen terecht bij vaste marktkramers, lokale onlinehandelaars en foodstands met onder meer Italiaanse pasta en glutenvrije desserts. Om 10 uur worden ook de winnaars van de actie Maand van de Markt bekendgemaakt en deelt het district 5 winkelcaddies uit. Muzikale sfeer komt er alvast van het duo Amor Fou, dat van 10:30 tot 11:15 optreedt op de markt in Zandvliet. De muzikant bracht eerder al optredens in binnen- en buitenland.
1: Een raam in je hellend of plat dak? Ook daarin is A. Michielsen en Zonen een krak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Zaterdag 30 mei, de vijfde editie van Cultuur in den Hof. Kom genieten van zes artiesten in zes Mariaburgse tuinen. Jean-Bosco Safari, Renata Luisa, Mathieu en Guillaume, Klaas van Yevgeni, GB Connection en de Bonanzas. Zaterdag 30 mei, Cultuur in den Hof. Tickets en info op mariaburg.be.
1: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
2: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
3: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
2: Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Jongen, jongen, jongen, waar heb ik die verzekeringspapieren nou weer gelaten? Gelukkig hebben ze daar bij Victoria Verzekeringen een oplossing voor. Mybroker.be. Daar vinden alles digitaal terug. En voor een klapje te doen, dan bel het dan gewoon naar Leo.
3: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria Terheide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
6: Geen zin in stress aan de barbecue? Bij Keurslager De Mulder maken we het makkelijk. Kies uit ons ruim aanbod kant-en-klare barbecuepakketten. Perfect samengesteld voor jou. Jij hoeft alleen nog te grillen en te genieten. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Braschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
7: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 7 uur.
8: Een goede avond. Op de E34 autosnelweg in Lille zijn verschillende ongevallen gebeurd door een felle hagelbui. Die zorgde ervoor dat de weg er plots spekglad bij lag, waardoor meerdere voertuigen op elkaar botsten in beide richtingen. Daarbij is ook een motorrijder omgekomen, meldt de politie. Door de ongevallen is het chaos in beide richtingen. Naar Antwerpen is de E34 volledig dicht. Richting Nederland kan je er alleen langs over de pechstrook. Union heeft de beker van België voetbal gewonnen. Het klopte Anderlecht in de finale na verlengingen met 3-1. Het is voor Union de tweede beker in 3 jaar tijd en de vierde in totaal. Union maakte ook nog kans op de titel. Het was een verdiende overwinning, zegt sportjournalist Janko Beekman.
9: Ik denk eerlijk gezegd wel dat de beste ploeg, of toch zeker de meest klinische ploeg, heeft gewonnen. Anderlecht heeft verlenging uit de brand weten te slepen, wat eigenlijk al een verdienste op zich is voor dit Anderlecht. Maar in die verlengingen gingen opnieuw twee spelers van Anderlecht toch in de fout, wat tot twee doelpunten van Union leidde. En dat is misschien wel typerend voor dit Anderlecht.
8: Voor Anderlecht blijft het dus wachten op een prijs. De laatste titel pakte het 9 jaar geleden. De laatste beker is al 18 jaar geleden. Voorzitter Michael Verschuren.
10: Moeilijke wedstrijd, niet top. Verdiend verloren, denk ik. Ik denk dat Union gewoon beter was. Ik denk bij de fans ook, komt hard aan. Wij dachten echt dat we een fijne wedstrijd zouden spelen en kans hadden om te winnen. Maar over de hele wedstrijd bekeken, misschien 10 minuten in de tweede helft als we gelijk maken, is er iets in. Dan nadien, niet tevreden.
8: Anderlecht moet nu ook Europees voetbal afdwingen in de laatste 3 wedstrijden in play-off 1. Supermarktketen Colruyt roept eieren van de merken Everyday en Econom terug, omdat er mogelijk salmonella in zit. Het gaat om de verpakkingen van 12 of 30 scharreleieren die tot 29 mei houdbaar zijn. De eieren zijn intussen uit de rekken gehaald. Wie ze toch al gekocht had, kan ze terugbrengen naar de winkel en krijgt daar zijn geld terug. En dan heb ik nog een wielerbericht, want het was daarnet net niet voor Jasper Stuyven in de 6e rit in de Ronde van Italië. Hij finishte in de sprint net achter de Italiaan Davide Ballerini. De Fransman Paul Magnier werd 3e. De Portugees Afonso Eulalio blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien vanaf het westen, mogelijk met onweer bij 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer, zondag meestal droog en zachter rond 17 graden.
11: La Maison 12. Ontdek topmerken in damesmode. Paul Smith, Mother Denim, Max Mara Weekend, Marcaine Sports, Peuteray, Munten en vanaf nu ook Essentiel en Twinset. La Maison 12. Exclusieve damesmode met service aan de Baalstraat 12 in Hartje Scholten. La Maison 12. Onweerstaanbaar.
7: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Vergeef me, heilige vader, want ik heb gezondigd.
1: Vertel, mijn zoon, was het de drank?
0: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
1: Begrijpelijk. Bettien, wees gegroetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
2: Halleluja, de verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang en vloerbekleding.
3: Bekeer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
4: Zeg, ChatGPT.
5: Ja?
4: Ik moet morgen naar de dokter. Wat als nu mijn ondergoed gezien wordt?
5: Dan hoop ik dat het van Dolce Donna en Capella is.
4: Ah, dan ga ik er nu beter even langs?
5: Absoluut. Wil je dat ik de route voor je uitstippel?
4: Ja, ja, dat is goed.
5: Dolce Donna, Dorpstraat 49 te Capelle, vlak over Manus.
6: Dolce Donna, fashion en lingerie. Want zelfs bij de dokter wil je klasse uitstralen.
7: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
8: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 8 uur.
9: Een goede avond. Op de E34 autosnelweg in Lille zijn verschillende voertuigen op elkaar gebotst. Door een felle hagelbui, waardoor de weg er plots spekglad bij lag. Volgens de politie is daarbij ook een motorrijder omgekomen. Door de ongevallen is de snelweg richting Antwerpen volledig versperd. Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
10: Wat we wel zien, is dat er heel veel verkeer vaststaat voor de versperring. Die mensen gaan door de politie nu begeleid een omkeerbeweging mogen maken. Maar de politie vraagt met klem om in het voertuig te blijven, zodat die bevrijdingsoperatie toch zo vlot mogelijk kan verlopen.
9: De hinder kan daar ook nog een tijdje duren, dus je blijft er best weg. Enorme teleurstelling bij Anderlecht na de nederlaag in de bekerfinale tegen Union. Dat won na verlengingen met 3-1. Voor Anderlecht blijft het dus wachten op een prijs. De laatste titel pakte het 9 jaar geleden. De laatste beker is al 18 jaar geleden. Voorzitter Michael Verschuren.
11: Moeilijke wedstrijd, niet top. Verdiend verloren, denk ik. Ik denk dat Union gewoon beter was. Ik denk bij de fans ook, komt hard aan. Wij dachten echt dat we een fijne wedstrijd zouden spelen en kans hadden om te winnen. Maar over de hele wedstrijd bekeken, misschien 10 minuten in de tweede helft als we gelijk maken, is er iets in. Dan nadien, niet tevreden.
9: Anderlecht moet nu ook Europees voetbal afdwingen in de laatste 3 wedstrijden in play-off 1. Voor Union is het de 4e beker ooit en de 2e in 3 jaar tijd. In de ronde van Hongarije is Tim Merlier zijn leiderstrui kwijt aan de Fransman Benoît Cosnefroy. Die won de 2e etappe net voor het sprintende peloton. Merlier staat nu 3e in het algemeen klassement op 6 seconden. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien vanaf het westen, mogelijk met onweer bij 13 graden.
7: De meeste damesmode vind je bij Shirt Center. Met Belgische topmerken als Marie Mero, Xandres, Caroline Bis en Meyerlin. Aangevuld met Mark Kane en Brax. Shirt Center, parking het Ven 12 in Schoten. Kijk op shirt-center.be.
12: Kies voor mooie mode, Shirt Center.
8: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: schoon, hè, die gazon.
1: Ja, alleen jammer dat ons gras in de zomer zo snel verkleurt.
0: Zeg, maar dan bellen we toch gewoon naar Aquadril. Die doen een grondboring en die plaatsen een degelijke grondwaterpomp en beregening.
1: En voilà, onze tuin content.
0: En onze portemonnee ook.
1: Ja.
2: Aquadril werkt met zeer compacte machines en is door Vlarel erkend. Interesse? Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11.
3: Goed zien en er ook goed uitzien. Gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Braschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
4: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Scholte. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Scholte, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
5: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 9 uur.
6: Goedenavond. Argentijnse wetenschappers gaan in de stad Ushuaia onderzoeken van waar het dodelijke hantavirus komt. Dat dook later op een cruiseschip waarvan passagiers in Ushuaia geweest waren. Uiteindelijk raakten 11 mensen besmet, minstens 3 zijn eraan gestorven. Mogelijk liepen passagiers het hantavirus op door knaagdieren. Maar volgens de stad komt het daar al lang niet meer voor. Geaardheid en homohaat moeten verplicht besproken worden in scholen. Dat zegt Savaria, de koepel van LGBTQI+-organisaties. Aanleiding is een filmpje waarin een jongen van 14 in elkaar geslagen wordt omdat hij biseksueel is. Scholen kunnen zoiets op allerlei manieren bespreekbaar maken, zegt Thomas Jans van Savaria.
7: Bijvoorbeeld aardrijkskunde. Je zou kunnen leren over de landen van de wereld aan de hand van hoe zijn rechten voor LGBTQI+-personen verdeeld in de wereld. Het zou echt verplicht moeten worden dat je met jongeren kan spreken over seksuele diversiteit en genderdiversiteit, zodat niet hun enige bron van informatie de sociale media zijn waar ze dan haat en geweld zien.
6: Scholenkoppels en Vlaams onderwijsminister Demir zijn niet van plan om snel iets aan te passen, omdat de leerplannen en de eindtermen al een tijdje vastliggen. En Union viert de nieuwe bekerwinst. De fans verwachten de spelers rond deze tijd op het Van Meeneplein in Sint-Gilles in Brussel. Union klopte Anderlecht na verlengingen met 3-1. En toch wordt het geen groot feest, zegt speler Rob Schoofs.
8: We genieten er heel hard van, zeker vandaag. Maar het zal geen lang feest worden, het zal eerder recuperatie worden. Dit is toch al iets, dat wel, maar zondag is een nieuwe finale en daar gaan we vol voor om te winnen. Dus alles om voor te spelen, hebben we gezegd deze week. We hebben al 1 zaak kunnen winnen. Nu gaan we vol voor de tweede.
6: Zondag speelt Union in play-off 1 uit bij leider Club Brugge. Cruciaal in de strijd om de titel. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien, mogelijk met onweer bij 13 graden.
9: Kies je voor dames- of herenmode? Kies je voor sportief of gekleed? Kies je voor blauw of groen? Kiezen doe je bij Shirt Center, parking het Ven 12 in Schoten, met gratis parkeergelegenheid. Klik op shirt-center.be en
10: kies voor mooie mode, Shirt Center.
5: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: eerste hap. Sappig, vol smaak, perfect gegrild. Bij Keurslager De Mulder begint die smaak al bij onze selectie. Topkwaliteit vlees, huisgemaakte marinades, puur vakmanschap. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Brasschaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
2: Voordelen aller aard. Dat is Chinees voor mij, hè. En daar heeft Victoria Verzekering een oplossing voor. IGAR. Zo wordt alles rechtstreeks geregeld met een boekhouder. En dan hitten deze tijd voor plezante dingen. Zeg, Janine, geef maar nog eens een pint.
3: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
4: Zaterdag 30 mei, de vijfde editie van Cultuur in den Hof. Kom genieten van 6 artiesten in 6 Mariaburgse tuinen. Jean Bosco Safari, Renata Luisa, Mathieu en Guillaume, Klaas van Yevgeni, GB Connection en de Bonanzas. Zaterdag 30 mei, Cultuur in den Hof. Tickets en info op mariaburg.be.
5: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 10 uur.
6: Een goede avond. In Lille, in de Antwerpse Kempen, is de E34 nog altijd dicht richting Antwerpen. Daar gebeurden verschillende ongevallen na een plotse hagelbui. In totaal raakten 13 mensen gewond en een motorrijder van 28 kwam om. Je hoort burgemeester Marleen Peters.
7: Het eerste ongeval moet enkele minuten voor 5 gebeurd zijn, richting Eindhoven. Daar moeten de meeste wagens op elkaar gereden zijn, zo'n soort van kopstaart accident eigenlijk, waarbij enkele lichtgewonden zijn afgevoerd geworden. Het ernstigste ongeval is dan gebeurd aan de andere kant, richting Antwerpen. Dat zijn 2 ongevallen gebeurd.
6: Een expert onderzoekt het ongeval nog. Geaardheid en homohaat moeten verplicht besproken worden in scholen. Dat zegt Savaria, de koepel van LGBTQI+-organisaties. Aanleiding is een filmpje waarin een jongen van 14 in elkaar geslagen wordt omdat hij biseksueel is. Scholen kunnen zoiets op allerlei manieren bespreekbaar maken, zegt Thomas Jans van Savaria.
8: Bijvoorbeeld aardrijkskunde. Je zou kunnen leren over de landen van de wereld aan de hand van hoe zijn rechten voor LGBTQI+-personen verdeeld in de wereld. Het zou echt verplicht moeten worden dat je met jongeren kan spreken over seksuele diversiteit en genderdiversiteit, zodat niet hun enige bron van informatie de sociale media zijn waar ze dan haat en geweld zien.
6: Scholenkoepels en Vlaams onderwijsminister Demir zijn niet van plan om snel iets aan te passen. Argentijnse wetenschappers gaan in de stad Ushuaia onderzoeken van waar het dodelijke hantavirus komt. Dat dook later op een cruiseschip waarvan passagiers in Ushuaia geweest waren. Uiteindelijk raakten 11 mensen besmet. Minstens 3 zijn eraan gestorven. Mogelijk liepen passagiers het hantavirus op door knaagdieren. Maar volgens de stad komt het daar al lang niet meer voor. De spelers van Union hebben de bekerwinst gevierd. Eerst aten enkele van hen nog frietjes aan het Koning Boudewijnstadion en daarna trokken ze naar hun fans op het Van Meeneplein in Sint-Gilles in Brussel. Union klopte Anderlecht na verlengingen met 3-1. Maar toch wordt het geen groot feest, zegt speler Rob Schoofs.
9: We genieten er heel hard van, zeker vandaag. Maar het zal geen lang feest worden, het zal eerder recuperatie worden. Dit is toch wel iets, dat wel, maar zondag is een nieuwe finale en daar gaan we vol voor om te winnen. Dus alles om voor spelen, hebben we gezegd deze week. We hebben al 1 zaak kunnen winnen, nu gaan we vol voor de tweede.
6: Zondag speelt Union in play-off 1 uit bij leider Club Brugge, cruciaal in de strijd om de titel. Topclub Real Madrid zoekt een nieuwe voorzitter. Het heeft daarvoor de officiële procedure opgestart. Opmerkelijk, want huidig voorzitter Florentino Perez werd vorig jaar nog verkozen voor een termijn van 4 jaar. Hij is er al sinds 2009, maar hij krijgt bakken kritiek omdat Real al 2 jaar geen prijs meer pakte. Hij is voorlopig wel de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. We krijgen een vrij heldere, maar koude nacht, minimaal rond 3 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer, bij 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer, zondag meestal droog en zachter rond 17 graden.
3: beste damesmode vind je bij Shirt Center. Met Belgische topmerken als Marie Mero, Xandres, Caroline Bis en Meyerlin. Aangevuld met Mark Kane en Brax. Shirt Center, parking het Vent 12 in Schoten. Kijk op shirt-center.be. Kies
5: voor
3: mooie mode.
5: Shirt Center. Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
1: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
0: Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Zeg, ChatGPT.
4: Ja?
3: Ik wil een leuk zijde jurkje, maar mijn buikje mag niet meedoen.
4: Dan doen we alsof die op vakantie is.
3: Top idee.
4: Dolce Donna heeft Magic Shape weer die glad strijkt zonder dat je erin stukt.
3: Oké, en dat jurkje, dat mag ook iets zijn waarmee ik op TikTok views kan scoren, hè?
4: Dat zit goed. Jij straks ook.
5: Met shapewear van Dolce Donna voel je je nog zelfzekerder.
6: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
7: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 11 uur.
8: Goedenavond. De VS schrapt de zending van 4000 militairen naar Polen. Sommigen waren al onderweg, dat melden verschillende nieuwsites. President Trump liet eerder al uitschijnen dat hij minder Amerikaanse soldaten wil stationeren in Europa. Zo zou hij ook minstens 5000 militairen weghalen uit Duitsland. Na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse aanvallen op Iran. Defensieminister Franke is positief over zijn handelsmissie naar Turkije. Hij heeft er naar eigen zeggen verschillende deals kunnen sluiten. Bijvoorbeeld over de bouw van Belgische wapensystemen voor Turkse legervoertuigen. Een bewijs dat deze missie nuttig was, zegt Franke.
9: Als we de missie begonnen en we zeiden we gaan naar Turkije, dan was het, ja, we gaan daar niks kunnen doen. Maar ja, dat is totaal niet waar. Dus we hebben een goede stappen vooruit gezet. Lasertechnologie, noem maar op. Dus ja, er zijn heel veel bedrijven heel tevreden.
8: Volgens Franke zijn er ook nog onderhandelingen bezig, waardoor er de komende weken nog aankondigingen zullen komen. Topclub Real Madrid zoekt een nieuwe voorzitter. Het heeft daarvoor de officiële procedure opgestart. Opmerkelijk, want huidig voorzitter Florentino Perez werd vorig jaar nog verkozen voor een termijn van 4 jaar. Hij is er al sinds 2009, maar hij krijgt bakken kritiek omdat Real al 2 jaar geen prijs meer pakte. Hij is voorlopig wel de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. We krijgen een vrij heldere, maar koude nacht. Minima rond 3 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met kans op buien. Mogelijk met onweer bij 13 graden.
1: Kies je voor dames- of herenmode? Kies je voor sportief of gekleed? Kies je voor blauw of groen? Kiezen doe je bij Shirt Center, parking het Ven 12 in Schoten, met gratis parkeergelegenheid. Klik op shirt-center.be en
10: kies voor mooie mode, Shirt Center.
7: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
1: Dus we kiezen voor een warmtepomp, dan hebben wij advies nodig.
0: Een warmtepomp?
1: En een geothermische boring, hè?
0: Toch geen 3 firma's, hè?
1: Ah, nee, kijk hier, Aquadril.
0: Wauw, 1 aanspreekpunt voor het hele traject. Erken de boormeesters, advies.
2: Aquadril, uw aanspreekpunt voor geothermie. Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11. Zonnige dagen, familie rond de tafel en een barbecue die iedereen samenbrengt. Bij Keurslager De Mulder vind je voor ieder wat grills. Van klassiekers tot verrassende specialiteiten voor groot en klein. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Rasgaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
3: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van middernacht.
4: Goeienacht. Aan het stadhuis van Sint-Gilles in Brussel hebben enkele honderden fans van Union de bekerwinst gevierd. Om iets over 9 kwamen de spelers daar aan, maar lang bleven ze niet. Want zondagavond volgt al de play-off 1 topper in en tegen Kleiderclub Brugge. Een cruciaal duel in de strijd om de titel. De VS schrapt de zending van 4000 militairen naar Polen. Sommigen waren zelfs al onderweg, dat melden verschillende nieuwsites. President Trump liet eerder al uitschijnen dat hij minder Amerikaanse soldaten wil stationeren in Europa. Zo zou hij ook minstens 5000 militairen weghalen uit Duitsland, na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse aanvallen op Iran. In Nantes, in het westen van Frankrijk, is een jongen van 14 doodgeschoten. 2 anderen raakten gewond. Zeker 1 van hen is minderjarig. Dat melden politiebronnen aan persbureau AFP. De daders kwamen aangereden op een motor en zijn daarna gevlucht. In dezelfde wijk werd eind vorige maand ook al een man doodgeschoten. Het Franse gerecht legde toen een link met het drugsmilieu. De Fransman Christophe Laporte moet passen voor de Ronde van Frankrijk door een spierscheur door een val op training. Dat meldt zijn ploeg Visma Lisebike. Laporte is 33. Vorig jaar miste hij de Tour ook al, toen was hij ziek. We krijgen een vrij heldere maar koude nacht, minima rond 3 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer bij 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer, zondag meestal droog en zachter rond 17 graden.
0: Shirtcenter, het adres voor dames en herenmode in Hartjeschoten. Persoonlijk advies, bekende merken en makkelijk en gratis parkeren. Shirtcenter, parking het Ven 12 in Schoten. Klik op shirt-center.be en
5: kies voor mooie mode. Shirtcenter.
3: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.